wonen en gaan ze verder of strijken ze neer. Ogen speuren angstig aan de ramen, in het dorp verstomt alle gedruis. Op de straat troepen de kinderen samen, en maar de moeders roepen ze in huis. Het zijn zigeuners, kom maar.